That was, of course, Meleier Koorklanke with Ach. Wat Bassin werd geboren. Salig Abrams, liedzinger. Next, laat ons het bietjie warm maak. Annie Soekeman, Hakim Rouman en Ottomans.